Uber, Uber, Uber driver. Waar ben jij mij naartoe aan het rijden? Uber, Uber, Uber driver.

This is Heart Radio, your island guy. Moet je zien een keer als dat kind, er is een boom vibe, island wide. Bosakawa, en dan is de hook boe op. Let's go!